0: Everybody's doing the Bum Bush Boogie. Country Hill Billy Boogie. En de 40e aanvang 50e jaren in deze tijd waarin de hillbilly country boogie muziek eindduidelijk ook vroege pre-rockabilly invloeden te horen. In die laatste twee wochen hebben we weer voornamelijk opzichtelijk underground hillbilly en rockabilly gespeeld als New Jersey, insbesondere als New York, gelegen neben New York City en ook Jersey City. Inclusief daarbij ook enige platten van de Warren Brothers met Shorty en Smokey Warren. Zum Beispiel, letzte Woche haben wir auch den Jersey Central Special gespielt van Smokey Warren. Niet weit entfernt van de Hillbilly Underground Szene in Jersey, waar ook de Hillbilly Szene in Philadelphia, wo ook Bill Haley en de 40er aanvang 50er jaren is aangevangen. Inclusief daarbij ook natuurlijk de Jukebox Cannonball of Essex Records. Nog een stufe älter is die nächste platte, want is ook enig verwant met de Jersey Special van de Warren Brothers. Want ik reed hier nu over Jesse Rogers uit een Philadelphia Hillbilly Scene, 40 jaar. Jesse Rogers en de Jukebox Cannonball.
1: All aboard for the Jukebox Cannonball.

Rampen, stompen en bobben around. Tommy Wrigley was dat met Earl Dime Boogie of Imperial Records. Hij was in de jaren 1949. Hij was de New Orleans, Louisiana R&B scene. Zijn de grootste hit recording qua de maals in die 50 jaren overigens zijn intro. Een boogie intro, namelijk Jam Up van Tommy Wrigley. Okay, right the gates of Rhythm Bump Records. How are you here? Cherry Casino and the Gamblers and Hospital Blues.

The train is rolling down the track. The Rockabilly Trio, Johnny Bonnet, Dorsey Bonnet en Paul Burson. Met The Train is kept rolling. Een original, natuurlijk van Tiny Bradshaw. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Rocking 50s zendung is een Rockabilly rarity van Romeo Sullivan en The Serenade. Damals in die 50er jaren veröffentlicht. Auf das kleine lokale top-notch label Romeo Sullivan and Hunting Rhythm, a fantastic rhythm.